0: That one felt better than the last one, that's for sure.
1: But that was...
2: Hey, dochter, waar is Wintle? Kom maar, zit hem naast. Zit hem naast. Sjoerd, waar is de zit hem naast, Wintster? Sjoerd, waar is de zit hem naast, Wintster? On vedno vedno vedno veter pika kamen kam še bo. Rad spomine, tuto buja, na čase koga še ne bo. Sicer pa red, stvari se spušča, o katerih nič ne ve. Ker te so zelo pogoste, mu vsaj to zelo odro gre. 17, 17, mlad perspektiven kader. 17, 17, na mesto glave radar.